0: take me back. Take me way, way, way back. On Hindford Street, where you could feel the silence at 11:30 on long summer nights, as the wireless played Radio Luxembourg and the voices whispered across Beachy River. In the quietness as we sank into restful slumber in the silence and carried on dreaming in God. Walks up Cherry Valley from North Road Bridge Railway Line on sunny summer afternoons, picking apples from the side of the tracks that spilled over from the gardens of the houses on Cypress Avenue, watching the moth catcher work the floodlights in the evenings, and meeting down by the pylons. Playing round Mrs. Kelly's lamp, going out to Hollywood on the bus and walking from the end of the lines to the seaside, stopping at Fusco's for ice cream in the days before rock and roll. Hindford Street, a bed of parade, orange field, St. Donard's Church, Sunday six bells. And in between the silence, there was conversation and laughter and music and singing and shivers up the back of the neck. And tuning into Luxembourg late at night and jazz.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9:00 gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11:00 leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht. Hij was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL Remix in the mix.

believe.

0: in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
2: Dit.

0: Ja, maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De 20er kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië en Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden en ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
1: Dit was het BNL Nieuws.

CEO Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is CEO.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterd.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL, for those who truly listen.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9.270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1.500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7.500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: scuffle. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
3: Ik lees elke dag de Internetgazet.
2: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
4: Ik kijk elke dag.
5: En ik ook.
2: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemorgen. Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder,

0: Get a rhythm there again, some rasta, because a rhythm there, maka.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
2: BML.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: BNL Nieuws.
1: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen

leven. Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontig. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad Knak. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Sio. In the Shadow Live. Mis dit niet.
1: BNL, for those who truly listen.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL, for those who truly listen.

0: This is a sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten Sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jonge man uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Nieuwe Wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à la mine.

0: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
1: BNL. BNL.

0: waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: 1400 feet, still looking very good.
1: It is Force Mind.

Iets idealiseren kan onmogelijk lijken, maar toch onvermijdelijk zijn. De Dream Act moet zorgen voor een vast verblijf. Het eigen geschreven manifest van een goodwill-ambassadeur Dreamer, met kans op de realiteit als nieuwe single van Ozark Henry, De Vlucht op 1400 voet. Gehuisvest met beide voeten op de grond, welkom bij Voorsmaak. Wat ooit begon als Foxy, heet tegenwoordig Valerie and the Foxes. Meer band, meer mystiek, de vrouw wel degelijk als het sterke geslacht. Hou het in de gaten, Woman Like Me en haar en de zijnen, Valerie and the Foxes.

Er kan zich veel afspelen in The Secret Garden. In het geval van Yara Yara gebeurt daar veel. De geloof, hoop en liefdeshow en zowat alles daartussenin. Het is de nieuwe single ijzersterk zoals van ouds. Zonder toegevingen richting ook maar één bepaald hokjesdenken. Hulde al te weder voor Yara Yara. Moet er nog gezag zijn zolang het maar niet te toxisch gaat worden. Handjes schudden met de grote baas om hem daarna te vertellen dat hij de pot op kan. Ook dat is wel eens realiteit. Nu ook voor Adult DVD. Een nieuwe plaat heeft geen titel. Ook dat is gezag. World's Best Boss. Adult DVD.

Laten we de realiteit van het dagelijks bestaan vergeten en ons terugtrekken in de ondergrond van niets meer hoeven te weten. 30 jaren van Mogwai zullen begin volgend jaar verzilverd worden met de compilatieplaat Happy Tears. En samen met Iggy Pop hebben ze zichzelf heruitgevonden in het net gehoorde Underground. Bad Eyes daarvoor allesomvattend in het merchalbum Vlaamse Klei met internationale allure. You Might Be Right, wees maar zeker. Na Qatar, Parallel Lives, de twist in de plot als nieuwe plaat voor Velvet Jesus. Het zijn artistieke leuvenaars, nu met Greyheart. It's

Grondvesten daveren, maar weigeren alsnog te breken. De draaischijf als de pijn van het zijn. Bleach 93 doet wat ze graag doen. Je een flinke trap onder je gat geven zonder later een sorry te zeggen. Tournica als single van Zo moet nog blijken. Later meer van zal gaan volgen. Het gesuste geweten voor even. Bleach 93 en Fountains DC, het zouden goede vrienden kunnen zijn. En wellicht zijn ze dat ook wel. Het spreekgehemelte in tong nu Fountains DC.

Zolang het hart nog bonkt, zal er leven zijn gebroken, misschien wel door de aanhoudende regen van bombardementen. De krater als getuige van daar waar ooit het huis stond. Voorjaar 2027 zal zwarte siroop je vaste voeding gaan zijn. De Delvers meer dan recht toe, recht aan met bonkt. Beauty in Chaos nu. Met Quiet Place hebben ze een album gemaakt met vele medewerkingen, zoals met Ashton Knight van The Awakening of met Nick Schulz van The Faces of Sarah. Maar net zo goed nu met Leo Lugan van onder meer Depeche Mode tribute band Strange Love. Een hele bundel op één plaat. Out of sight, out of mind. Zoals wel vaker, Beauty in Chaos.

Me no cry because Cookie is finished. I'm on standby en dat zal nodig zijn ter aftelling van wat Cookie Happened gaat worden over zowat 10 dagen een volgende plaat voor Eels. Lichtelijk in het groen, paling in het groen kent zo ook zijn andere gedaante. Ter voorsmaak I'm on standby van Eels. All female band nu, zeiden we dat straks al dat zij het sterke geslacht zijn. Een nieuwe single van Lime Garden en dat feels alright. Klinken ook moving target.

De persoonlijke levenswandel die vaak durft te verzanden in een donkere periode. Het was toen dat deze Simeon dit nummer neerschreef om zo het licht weer te mogen ontdekken. Emotionele singer-songwriting om nooit bij te pakken neer te blijven zitten. Dat is deze The Longing van Simeon.

Laat het me geen twee keer zeggen. Lenny, Lenny, dat is natuurlijk die ene Korevits van Compact Disc Dummies. Nu op zijn eentje en ook daar vlot mee weg weten te komen. Softspot, laten we er geen tekeningetje bij maken. De laatste voor vandaag is voor de noorderburen van Library Card. Schil ook eens een sinaasappel in één keer en ontdek dat het geen overwinning zal zijn. Wel gevoed en wel doordacht. Breakfast of Champions, ons laatste avondmaal. En wel, en net daarom, tot de volgende voorsmaak.

Het uitsterven van de kruisvaarders als laatste der Mohikanen. Het is bijna 20 jaar geleden dat Star Industry het album Last Crusades naar buiten bracht. En dat werd toen enkel op CD afgeleverd. Laat daar verandering in komen, want einde november zal het voor het eerst en integraal op vinyl verschijnen. De generatie kloof te niet gedaan met Last Generation en vele anderen. Voorbestellen is al mogelijk. Nu ook zonder enig ouderdomsdeken, welkom. Dit is de dag des oordeels. 608 staat er ook aan te komen over een kleine maand. Infinite Fountain. Het zal de volgende plaat gaan worden voor Night Nail. Spijkers met koppen en nu al hoorbaar Vile Train van Night Nail.

de controle kwijt en de kastijding ondergaan. Het kan soms hard zijn in deze boze wereld. Ter voorbereiding van het volgende album lossen die van This Eternal Decay wel eens een track en nog maar net ook zo met deze Violate, Don't Try This At Home of eenderwaar. En als Clan of Zymox in het Wilde Weg twee tracks uitbrengen als zijnde een dubbele A-kant single, mag je er prat op gaan dat er nog meer zal volgen. Gegevens over een volgende album vooralsnog niet aan de orde. Lijmen het gebroken hart en het vuur aan de schenen leggen. Fire, die andere A-kant van Clan of Zymox.

Omdat het body horror album van Os Animo nog steeds zo gegeerd is, zal het nu voor een derde keer worden bijgeperst, uitverkocht, maar bijbesteld. Blackout van The Witchcraft, die op 5 december naar BRC komt. Er zijn nog tickets beschikbaar. Even kennis laten maken nu met Sensitive Content, een duo uit Frankrijk en tegelijkertijd ook Griekenland. De debuutplaat is pas verschenen en heet Romantic Asthmatic, alsof het 40 jaar geleden in een grauwe kelder werd gecomponeerd. Charisma Fantasma van Sensitive Content.

0: Het stond in zijn gewone doen al op het nul-album van Assemblage 23 en kent sinds vorige vrijdag nu ook zijn inhaalremix. En dat gebeurt wel eens meer. Believe, de inhaalversie. De Pixel Rain daarvoor uit Londen en in blijde verwachting van een eerste plaat A Sense of Danger met verschijningsdatum 29 oktober. Glitching Sky als voorbeeld daarvan met de Pixel Rain.
1: I believe in something greater than myself. I believe in something greater than myself. I believe in something
2: a better world than myself.
1: I believe in something
2: a better world. A world without sin.
1: A better world than myself.
2: A world without sin.
1: A world without sin.
2: A world without sin.
0: Staat er aan te komen World Indicate, de final chapter van Calls Nation, nu vrijdag in zijn geheel. Vandaag reeds Captain in the Sky, The Better World van Calls Nation.
3: The shadows.

Night in Athens weet u wel 2 jaar geleden goed voor het Wasted Reflection album dat een vrouwsband Tina Bolitti wat verder op de landkaart wist te plaatsen. Het is die Night in Athens dat met het net gehoorde Requiem Mechanique nog wat van zich liet horen. Een soort dialoog in moderne tijden waar verlies en herinnering eens te meer met elkaar weten om te gaan. Magic Wands nu, een duo uit LA dat druk bezig is met het vervaardigen van een album dat begin 2027 zal verschijnen. Sun Kiss als blauw. Voor uitblikken met deze Guardians. Het zijn die van Magic Wand.

Met Landmines zal de Franse eenzaad Alientiers wel weten waar zijn voeten te plaatsen. Het volledige album, voorzien voor over een tweetal weken, wel reeds hoorbaar deze I Know It's Hard to Understand, maar we begrijpen hem wel. En Plan C, het project met onder meer Mika Goedrijk en Olivier Moulin, hebben een nieuwe setlist klaar voor allerhande optredens. Daar hoort een nooit eerder uitgebrachte single bij en die mogen we nu in alle exclusiviteit aan je laten horen. Stranger in Your Room van Plan C.

0: Met de Thread hebben die van Fact Theory een nieuwe single gemaakt. Zover was je al mee. En dat is nu ook verkrijgbaar in een Jill Robert Rewired mix. Te weten dat het in dit geval gaat over de Jill Robert van The Names. Het zijn nu eenmaal goede maatjes. Het laatste oordeel voor Sandy Trash. Aanstaande vrijdag verschijnt het opvallende album Jeune Fille Moderne et Bazooka. En dat kent samenwerkingen met onder meer La Negresvert en Ausgang. Maar ook met Eric Debris van Metal Urbain en Richard Belgium van MI6, Poupée, Fabriek en net daarom. En vooral tot volgende week.
1: Dites donc, c'est pas dangereux de mettre cette cocaïne sur ce couteau.
2: Poupée, c'est la fin.
1: Lèvres glacées, stérilisées.
2: Poupée, panique.
1: Latex rouge,

0: Plastiek.
1: Goeienacht. BNL Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.